zo zijn hier na, hoi het aan nog. Dan die on hier na, hier aloha, zo zien korokter keert ons door, ja ja. Zo het haar sirpenoma, nog kracht het zuur, is je trots dan gezien.